0: Dat kwam het iets anders dan stand bij. Kan ik wel smoor op die mirin?
1: Kan ik als kwijt hebben die zin in van jou? Kan ik als er ook een keer samen zitten bij jou? Zie ik aan ons in. Ik heb ook een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een keer een kijk dus ja ik neem een committee is dat zodat die komt zeker die maar ha is dat ik een hou nu dingen zeg eens niet nu ga ik een hou die u min kun dat je hoa door de hoa mij zeg eens maar kun ik voor bere ha ze committee is dat na ari is een committee on sido benutie door de council member na zie op mij heb ik goed tot bij de laatste persoon die adres zodat je dan muri ausen is sarak ngas ki ngut mahamai sada yera si ta gira si mountau ne sada gim khume committee na osi verona ha chon ha mine a kho mu ke gi handi committee ne sa sada gim mi khuna mi pasta ne khuka si so de bolu sa matiran tegamta sada gi ait ma si ka chau chira ngutau sada cha so do ne khuna sara ke minku kuntan hua ti se do bunu sa sara kau kha de sta na utra oi amda sara ke a nu sa si uma pa sara ke ma ke la ri sa hu e mi ta ma ha amai sara ke ka ku sira sara ke understand ku sira sara di committee sa sara ke kore sira ke si ta ha be sira hamra ji an kai ba on ma pas ke sadugin a sa kita sada hi a khamins ka ta gini ha tin ait man no ti o go ma di kuma a mi sa ta ha ka be di ji go mi ki gini mi di ka sa si to yu ta ha mu ta mas ke sada ke khamins ka da a si ra si ta ta ira mi e ma di ra mi re tos ga ma di ra mi ta me ti kra ki no kwan ma ta ma di ra mi ta ka ta me so de di kra a arai ni o arai ti de nien ke ma si gu hi ha ka ni tarasi jerget tamarloga si dice namaloga si dice abun market na watma madi iyo speak and like about time thing ngakuna ngakhu manen ke satan sik ho kau khwa bae kau se ihuna I said you want to cancel sa team management committee si na eram de mata ti kura ge go ka ka mai sada ge khuna si address ma khabe committee si ni gada kon ka ne khuna si mi baba tari ne khuna di de agree mi basa is ku is ke si ka ngan unda sing bona kan nga chemba nga sare ke sare ke nbari kalaris nga amai ida yu che ka tigre ye go ka ka ta ari kam a kora i 530 house se nga ban ha se ha ba da kora ni kam bai nei nga ba tai nga hore sida ge nga ba nga ni au ma da ta amai se nga ba ni ba du ma ti ge ti ja mai nga ba de ge or de ban se kum ta de ge si kha ba ta de ge se kuna ni mi ta de ge ni oi oi kuna amai ki kha be sitting tan amuri ti ha a amami ko khenge sidan kha ba khuna a asam san ko bitne ge kan sam san ko bitne ge mutok ni si amai ki kre ge tok mu buchi ko bu khadu ko has ka huro I khabe ko mi ba da ha amai tok ba as a blue khabe ngai si anare

kijk om David, uira on wat ik hoor Lucas, uira psi alle dan uira stira dit zo heb ik koro disen onan akurin ka. Turus kaman aip disen ka hon aip kaut na centralen aip kom nagen om oni. Taras koro kwan kui ma bak Thomas kwezing norisan akun zing ansabin aron oto. Abas kin arigam woensdag om zijn niet zwa zwa. Onin abas vrijdag disen de karu karu zee. Zige kijk om David, uira prosa saterdag zit ka kaus. Ingrid Magos is trek wissen aga. Atas na genies is na wachun idee. Trainga kreise tobi, haga trainga trainga, tuitukoro kreisa. Trainga kreise tobi, mona kreisa haga, kreisa kusi tui hun, dinka hun. Aroma kami. Tons Maria Afrikaners. Obos. Kekoro disitam agurin katam disitam askaman aip disirrit ursa ai. Arop de ungeben amoi preke kokoni. On awagi oba Julius Agro Afrikaner itse kaima. Lady Afrikaners kastuur ke istira di tomage ii. Aop haga kansa di ngona tonga di tui tonga ptam kegi tonga rang au kwenzing ansabi narang otow. Tons Maria Afrikaners kloos ki sader takse haga stwes ap di sirrit uags ee kweseir. Kaklap Johannes van Weiki kodenas naga piaal krim pangsters taitus naga ni die. Waba di geom stava rit uags ee. Vrijdag te skos in ee ee tmo soros vrijdag te kari hun ni kong awai se. Magrida kastuur se trenga klese tui ngona tam koro. Kweze tam haga haga shenteal Afrikaners se trenga klese tui. Kaisa tam koro nani aga kainga kaisa ti isak swarbo ve kainga kaisa tobi tam kainga tam haga nani tam nani tomutse kansab Ignatius hoib leip temaske khleip ti guru tayib uins ma tomp Moses richter itin on age tons Magdalena hoist dira di tomap ke aga disi kaisen agurin kanona disi kaitsap disi ngovun aip kaut ka kadudran aip kaut kagen onni tobi kansas tobi tomap akuntin ansabinaran okau. Ignatius hoe proske. Hagas trois op die zij. Corrigas na Patmos pangsters tijdus naga krakaura. Halandra kodenas naga niet die. Donner dat zege corrigas na omskwas en tam disistava. Kodas tuse ma omstava. Ausi habu ege corrises omstava. Abbas en iets wat zwa. Soros je vrijdag nani ir kodas tava niet kong wijn. Onim abbas ne eikum se. Maron hou koise trenga kleze tobi. Tamona. Haga tuing nani korohun. Ozeem si se tringa klese tobi, hagan mona koro, tukoro kusim nanis e kami. Kam kweb kolen Cornelius Kludip. Ke kam disin monang as kamang aip disi lady boambang aip kong nagin omni. Koro kansa di haga kansa gung uisan, aip kams tonga sip, au kwenzing ansaminarang okau. Arigam vunstaks ki sorosa, su parking aip kams tor binga, ni kron oai. Nurun Nuigan Ame. Sin Nabahu, St. George, Kirkip Tabat Sabanghang Abasa. Nira City, Parlaments Tanap to see. Unung Abasa Freda Huir Comasal Spak Foods Taba. Siging Ung or Colin Cornelius Clutip Cos a Sadder Tatsahakas, Twist of the Say, St. George Cathedral Sahu, Nira Tietzi Trotasa, Pinis Parking Havadiba. Malanis a Kringa Kaiser Tui, Mona Kaiser Kaiser Haka Hun Tam Tui. Glendon van Rooyen, trenga kleise tui, nani aga nani, nani hun, koro kusis e kami. Ting ams in hovang in hui edi. Hovang in hui eis on wakie Rudolf chi hun pap terup. On wakie oba Rudolf chi hun pap oba terup. Ting on wakie Marian ho hobes du emas. Zira diski sader tatsi hakas trois ob disi pedian hap taik tuis naga. To lamku, si komas tal sin hova di daba ni diye. On wakie Marian ho hobes du emas a to lamku daba. Sin on awagi kong Rudolfa, komastal staba. Haganas na ertu yaga kaisa omulunga tanin nasking ang asus abasa. Fredag sini ha. Basa si aroma. Tumas erigan ho hobe sa kaina kaisa tui hun kam kaina. Kaisa kaisa tui nona, nomdom uyaha. Kaina kaisa tui nona nona. Kaina nona. Hun nona kuisis ay din kahun aroma kami. Hovang ang hui ais on awaging ng dum festus kwa septiske. Sadar tak si hagas kwa sa obdisen ng utlaga koro ir ay ay nirati he. Ang asis wabas ki free tak si bokbos ay niraha. Wang awkwendang ang ani si tadi awgun hunus tina. Tom dako kwa si sa trenga kwa sa tobi tamaga tobi. Kwa sa kwa sa trenga trenga. Monika nga obi sa trenga kwa sa tobi hun tam nona. Kwa sa trenga nani koros ay tinga hun aroma kami. Hoe bang een hui ijs? On, waar je allemaal aan